De plaats staat voor de Gwitsried Parade voor First Girl I Am I Said van Neil Diamond. Dat is een zeer persoonlijke zang. En vertelt van innere conflict, identiteit en een gevoel tussen New York en Los Angeles heen en her gerissen zijn. Het komt naar de plaats 1 en daar komt voor Creedence Clearwater Revival Sweet Hitchhiker.